James, how the hell do we get those diamonds down again?

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Mondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

to Tomorrow. En tomorrow, ja, dan is het zaterdag, zeg. Zo snel gaat de tijd. Vandaag vrijdag. En dan komt na vrijdag meestal de zaterdag. En met een beetje geluk heb je weer een lang weekend om een volle bak van te genieten.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

prachtige ode aan zijn moeder. Gunter Neefs hoorde je, ondersteund door The Atomic Orchestra voor Lilian. Toch schoon, hè? Neil Horan die scoorde in 2018 met On the Loose en dat nummer komt er nu aan. En daarna kan je genieten van Belle Perez met Light of My Life. Hele goede morgen, bijna 7:30. Dit is de ochtendshow op RBS.

Flipperes hoorde je met Light of My Life. En de dame heeft waarschijnlijk wel de moeilijkste periode van haar leven achter de rug. En met deze plaat geven we haar toch een beetje steun. Dat verdient ze zeker en vast. Dit is een hit uit 1996, I Don't Want To. Hier is Toni Braxton.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

gedaan was dat met Butterfly. En de kans is zeer groot dat je hier en daar wel een vlinder gaat zien dit lang weekend. Want het belooft in elk geval een zomerslang weekend te worden. Met temperaturen waar we kunnen van smullen. 25 graden en meer, zeg. Dat belooft. En er is ook van alles te doen. Maandag kan je bijvoorbeeld naar Daknam gaan. Want dan is het weer een groot Daknamfeest in Daknam. En niet alleen dat. RBS gaat er ook staan. Een ganse dag live radio van op Daknam. Kom maar eens langs, kunnen we eens babbelen en elkaar eens zien. Hier is Nacht en Nebel, Beats of Love.

Emma Heesters met Holiday. Hopelijk is het voor jou ook holiday. Morgen, overmorgen en maandag. En kan je maandag naar de Daklandfeesten komen in Lokeren Daklam. Moet je zeker eens doen. De zon gaat volle bak schijnen. Er valt van alles te beleven. En RBS, die staat er ook. Ja, wij zijn er ook. Een ganse dag zenden we daar live uit. Allemaal voor jou. Dus kom maar rustig langs. We gaan naar het nieuws van 8 uur. En daarna ben ik er terug. Hier zijn ook de Simple Minds.

0: NBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.

nummer van de fantastische Dane met een geweldige rollende erzattendrij. Dat was Dalida. Vrijdag 22 mei zijn we. Het is iets na 8 uur. Een hele goede morgen. Welkom in de ochtendshow. Zet die radio nu maar een beetje luider.

0: Brothers on the Fourth Floor, Dreams Will Come Alive. En daarvoor ZZ Top, een topband, zo kan je het toch wel noemen, hè? Met Gimme All Your Lovin'. Een band die bestaat uit twee baarden, genaamd Elwood Francis en Billy Gibson. En er is ook nog een derde, dat is de drummer. Die heeft geen baard, die is de enige zonder baard en die heette Frank Beard. Kijk, dat vind ik nu grappig zien.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: zijn Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Een plaatje waar je instant gelukkig van wordt is Offenbach Miles Away. Die staat zeker en vast ook op mijn verlanglijst dat ik de maandag ga draaien. En maandag staan we met RBS live op de Daknoffeesten. Live radio een ganse dag lang. Aanstaande maandag op Pinkstermaandag. Kom gerust eens langs, hè.

iconische plaat eigenlijk, hè? Uit 1995, Vangelis met Conquest of Paradise. Straks onze radioklassieker, dat is een eentje van Willie DeVille toen hij Mink DeVille heette, uit 1977. Spanish Stroll komt er straks aan voor jou. Maar eerst even een stevige workout. En dat hebben we te danken aan Olivia Newton-John.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com. Vink Ramen.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rookkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur is er een misviering. En Eclipse TV in beweging met Bart is er om 9:15. De Flying Doctors is er om 10 uur en 5:10. De Bridge is er om 10:50. En Sterrenwens ochtends is er ook vandaag en dat om 11:55. Clips à la carte zijn er om 11:55. En On the Roots met Wallonië 1 is er om 12:30. Dan is er ook het Cultuurkanaal om 11:55. En Adams Family is er om 13:30. De Filosoof van Haarlem is er om 14:00. En De Hemel op Aarde, dat is een film, is er om 3:10. Sterrenwensavond is er om 17:45. En De Dingen des Levens, en dat met aflevering 14.238, is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9.447, is er om 6:55. En Stapland, dat is er vanavond om 7:05.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

zakplaatje voor bij deze warme temperaturen die hier aankomen. Eros Ramazzotti van Zadumet Paracamé. Dit is Natalie Imbruglia uit 1997. Big Mistake.

bijna 9 uur met Christina Million gaan we eruit voor de ochtendshow. Maar blijf zeker vast luisteren, want er komt nog heel veel fijne muziek aan met topcollega's. Geniet van je weekend, geniet van je lange weekend. En hopelijk kan ik je zien aanstaande maandag, op Pinkstermaandag in Daknam. Want daar zenden we live uit met RBS een ganse dag tijdens de Daknamfeesten. Hopelijk tot dan. Fijn weekend.

0: Radio 2FM. Radio 2FM. 106.6. Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent. Op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 9 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 22 mei. Dit is het regionale nieuws. Een brand heeft woensdag plaatsgevonden in de kelder van een appartementsgebouw in Dendermonde, specifiek aan een elektriciteitscabine. De brand die rond 22:30 ontstond was snel onder controle, maar ongeveer 20 appartementen zaten nog zonder stroom door schade aan de kabel. Fluvius was bezig met de herstellingen die naar verwachting tegen gisteravond afgerond moesten zijn. De hulpdiensten hadden snel gereageerd en evacueerden enkele bewoners uit voorzorg, maar gelukkig waren er geen gewonden gevallen. De bewoners waren weer teruggekeerd naar hun appartement nadat de luchtkwaliteit was gecontroleerd. Betogers hebben woensdagmiddag een pro-Palestijnse actie gevoerd aan de Universiteit Gent, waarbij ze het rectoraat bezetten. De politie kwam in grote getalen opdagen, resulterend in 44 arrestaties. De actievoerders eisten een volledige verbreking van de banden met Israël, maar kregen geen gehoor van rector Petra de Sutter. Tijdens de ontruiming kwam het tot geweld tussen politie en enkele manifestanten. Twee politiemensen raakten licht gewond, terwijl ook een betoger onwel werd. De UGent geeft aan aanzienlijke schade en vandalisme vastgesteld aan verschillende gebouwen. Rector de Sutter stelde dat de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat en dat het recht op protest moet worden afgewogen tegen strafbare feiten. Burgemeester Matthias de Klerk veroordeelde de manier van protesteren, pleitend voor alternatieve manieren om meningen te uiten. Vandalen hebben begin deze week tientallen tuinkabouters vernield en in het bos gegooid in de populaire kabouterwegel in Nieuwkerken. Dit pad, dat al jarenlang een favoriete attractie voor kinderen is, werd in 2016 omgevormd tot een mini-sprookjesbos door buurtbewoners. Na de vernielingen doen initiatiefnemers Carina Verhouwen en Patrick Jans een oproep aan de gemeenschap om nieuwe tuinkabouters te doneren. Sommige beelden kunnen worden hersteld, maar veel zijn volledig vernietigd. Dit is niet de eerste keer dat de kabouter slachtoffer wordt van vandalisme. Ook in 2020 was er een vergelijkbaar incident. De buurtbewoners hopen de magische plek voor kinderen opnieuw te herstellen en vragen iedereen om bij te dragen aan het initiatief. En de stad Aalst heeft het voetpad op het Statieplein opengebroken om de oorzaken van rioleringsproblemen te onderzoeken na klachten van bewoners en horeca-uitbaters over stank- en wateroverlast. Inspectie wees op twee problemen. Een verzakking in een oud rioleringsstelsel bij een gebouw met een Afrikaanse supermarkt dat zal worden aangesloten op de nieuwe riolering. Daarnaast veroorzaakte hevige regenval heurginder bij cafés aan de andere zijde van het plein. De stad blijft de situatie opvolgen en benadrukt het belang van investeringen in het rioolnetwerk. Meldingen van nieuwe problemen kunnen via de website van de stad worden gedaan. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 22 mei. Graag tot morgen.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Als je digitale vragen of problemen hebt, kan je terecht in de bibliotheek van Zeelen. Je kan best je eigen toestel meebrengen, eventueel met je EID en pincode. De toegang is gratis, maar je moet op voorhand reserveren. Je kan terecht op volgende data. 8 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei en 4 en 18 juni. Deze sessies gaan steeds door van 14 uur tot 16 uur in de bovenzaal van de BIEB. Deze is gelegen aan de Lokerenbaan 41 te Zeelen. Reserveren kan via het nummer 052 45 90 03 of via e-mail.

0: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: meneer. Wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bikeparts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 10 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De 40er was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Ze werd bekend als de krachtige stem van Yazoo met die grote hits zoals Only You en Don't Go. Alison Moyet was dat met Is This Love. Ze had uiteraard ook haar eigen solo carrière. Heel wat grote hits en classics ook vandaag weer tussen 10 en 12. Fijn dat je erbij bent. Een heel goeiemorgen.

0: groep die vooral bekend stond om hun kleurrijk, bijna sprookjesachtig imago. En dat past natuurlijk volledig bij de naam van de groep. Pop in Wonderland was dat, met Grow a Baby. Drie op een rij met Belgisch werk van Noemi Wolfs, die we nog kennen van Hooverphonic. Paul Michiels is er ook bij, maar eerst nu Craig David met 7 Days.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Er wordt wel al eens gezegd dat muziek in de genen zit en dat zal wel, want het is daar toch wel een muzikale familie. Kijk maar naar haar vader Billy Ray Cyrus. En dit was dan de dochter Miley. Miley Cyrus was dat, met The End of the World. Tina Turner, die is er ook bij zo dadelijk met haar versie van Disco Inferno. Maar eerst Candy Staten. Dit is Hallelujah Anyway.

nummer dat we kennen van The Tramps, Disco Inferno. Dit was de versie van Tina Turner uit 1993. Richting Nederland met muziek van Rob de Nijs, Hou me vast, want ik val. Een nummer dat trouwens een extra emotionele lading kreeg tijdens live concerten. Vanaf het ogenblik dat hij ziek werd, persoonlijke moeilijkheden en gezondheidsproblemen. En dan werd dit natuurlijk een zeer letterlijk toepasselijk nummer. Hou me vast, want ik val.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

zit drie Zweedse DJ's en producers samen in de muziekstudio. Geeft ze een nieuwe naam, Swedish House Mafia. En uiteindelijk klinkt dit uit de luidsprekers. Nummer van vorig jaar, Wait So Long was dat. Zo dadelijk nieuwtjes uit de regio met collega Bart Speleers. Maar eerst nog dit van Maxime en Emma Heesters. Dat hadden wij moeten zijn.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 22 mei. Dit is het regionale nieuws. Een brand heeft woensdag plaatsgevonden in de kelder van een appartementsgebouw in Dendermonde, specifiek aan een elektriciteitscabine. De brand die rond 22:30 ontstond was snel onder controle, maar ongeveer 20 appartementen zaten nog zonder stroom door schade aan de kabel. Fluvius was bezig met de herstellingen die naar verwachting tegen gisteravond afgerond moesten zijn. De hulpdiensten hadden snel gereageerd en evacueerden enkele bewoners uit voorzorg, maar gelukkig waren er geen gewonden gevallen. De bewoners waren weer teruggekeerd naar hun appartement nadat de luchtkwaliteit was gecontroleerd. Betogers hebben woensdagmiddag een pro-Palestijnse actie gevoerd aan de Universiteit Gent, waarbij ze het rectoraat bezetten. De politie kwam in grote getalen opdagen, resulterend in 44 arrestaties. De actievoerders eisten een volledige verbreking van de banden met Israël, maar kregen geen gehoor van rector Petra de Sutter. Tijdens de ontruiming kwam het tot geweld tussen politie en enkele manifestanten. Twee politiemensen raakten licht gewond, terwijl ook een betoger onwel werd. De UGent geeft aan aanzienlijke schade en vandalisme vastgesteld aan verschillende gebouwen. Rector de Sutter stelde dat de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat en dat het recht op protest moet worden afgewogen tegen strafbare feiten. Burgemeester Matthias de Klerk veroordeelde de manier van protesteren, pleitend voor alternatieve manieren om meningen te uiten. Vandalen hebben begin deze week tientallen tuinkabouters vernield en in het bos gegooid in de populaire kabouterwegel in Nieuwkerken. Dit pad, dat al jarenlang een favoriete attractie voor kinderen is, werd in 2016 omgevormd tot een mini-sprookjesbos door buurtbewoners. Na de vernielingen doen initiatiefnemers Carina Verhouwen en Patrick Jans een oproep aan de gemeenschap om nieuwe tuinkabouters te doneren. Sommige beelden kunnen worden hersteld, maar veel zijn volledig vernietigd. Dit is niet de eerste keer dat de kabouter slachtoffer wordt van vandalisme. Ook in 2020 was er een vergelijkbaar incident. De buurtbewoners hopen de magische plek voor kinderen opnieuw te herstellen en vragen iedereen om bij te dragen aan het initiatief. En de stad Aalst heeft het voetpad op het Statieplein opengebroken om de oorzaken van rioleringsproblemen te onderzoeken na klachten van bewoners en horeca-uitbaters over stank- en wateroverlast. Inspectie wees op twee problemen. Een verzakking in een oud rioleringsstelsel bij een gebouw met een Afrikaanse supermarkt dat zal worden aangesloten op de nieuwe riolering. Daarnaast veroorzaakte hevige regenval geurhinder bij cafés aan de andere zijde van het plein. De stad blijft de situatie opvolgen en benadrukt het belang van investeringen in het rioolnetwerk. Meldingen van nieuwe problemen kunnen via de website van de stad worden gedaan. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 22 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Okay.

0: de discotijdperk 1978. Een grote disco-hit voor Karen Young was dat met Hot Shot. Nog een uurtje lang grote classics en hits hier bij RBS met muziek van Justin Bieber en Eric Clapton, U2 en Marianne Rosenberg. Maar nu eerst Alexander O'Neill en Fake.
1: Het komende uur hoor je ze hier, de grootste hits met Guy de Prater.
2: Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right.

enorme hit eind van de jaren 80 door die opvallende videoclip met daarin MC Scat Cat, de geanimeerde kat waar Paula Abdul mee danst en flirt in de clip. Je moet maar eens gaan kijken. Dat was Opposites Attract. En we doen het iets wat rustiger aan nu met dit nummer van U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Ja, de woorden van Calvin Harris waren dat met Slide. Een van de meest aangrijpende nummers uit de popgeschiedenis is dan weer dit nummer van Eric Clapton. Hij schreef het na het tragisch overlijden van zijn vierjarig zoontje in 91 dat uit het appartementsraam in New York naar beneden viel. Eric Clapton, Tears in Heaven.

1983 was dat Uptown Girl. Een nummer van Jack Jersey. Vele mensen denken trouwens ook dat dat een Amerikaanse countryzanger is, omdat hij in het Engels zingt en ook zowat Nashville-achtig geluid heeft. Maar uiteindelijk is het gewoon iemand uit Nederland, Jack Jersey. Je kent hem wel, met Papa Was a Poor Man.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

Bound to Be. Ja, het is Reggie Pinkston die deze keer Laura Tesoro onder de arm nam. En dan krijg je weer een nieuw nummer. Bound to Be was dat. En dit is ook nog Belgisch van Vaya Con Dios, met die bijzondere stem toch wel van Danny Klein uit 1990. Een meezingertje. Nee, na na na.

Too Many Broken Hearts van Jason Donovan. Hij brak eerst door als acteur in de Australische tv-serie Neighbours. Daar speelde hij samen met Kylie Minogue. Ze hadden daar een tv-romance die zo hard aansloeg dat het muzikaal eigenlijk ook wel een droomkoppel werd. Die Jason Donovan en Kylie Minogue. We zitten aan het einde van het programma. Ik wens jullie een heel fijn en prettig weekend. Dank je wel om te luisteren trouwens. Maak er een leuk weekend van. En mij hoor je terug volgende week hier bij RBS. We'll be right back.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: studio onder de Watertoren in Grembergen bij Dendermonde draait Erik op zaterdag namiddag een mengelmoes van hits en classics. Tracks die hun oorsprong vinden in heel wat decennia popmuziek. Erik Vermeer met hits en classics. RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 22 mei. Dit is het regionale nieuws. Een brand heeft woensdag plaatsgevonden in de kelder van een appartementsgebouw in Dendermonde, specifiek aan een elektriciteitscabine. De brand die rond 22:30 ontstond was snel onder controle, maar ongeveer 20 appartementen zaten nog zonder stroom door schade aan de kabel. Fluvius was bezig met de herstellingen die naar verwachting tegen gisteravond afgerond moesten zijn. De hulpdiensten hadden snel gereageerd en evacueerden enkele bewoners uit voorzorg, maar gelukkig waren er geen gewonden gevallen. De bewoners waren weer teruggekeerd naar hun appartement nadat de luchtkwaliteit was gecontroleerd. Betogers hebben woensdagmiddag een pro-Palestijnse actie gevoerd aan de Universiteit Gent, waarbij ze het rectoraat bezetten. De politie kwam in grote getale opdagen, resulterend in 44 arrestaties. De actievoerders eisten een volledige verbreking van de banden met Israël, maar kregen geen gehoor van rector Petra de Sutter. Tijdens de ontruiming kwam het tot geweld tussen politie en enkele manifestanten. Twee politiemensen raakten licht gewond, terwijl ook een betoger onwel werd. De UGent geeft aan aanzienlijke schade en vandalisme vastgesteld aan verschillende gebouwen. Rector de Sutter stelde dat de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat en dat het recht op protest moet worden afgewogen tegen strafbare feiten. Burgemeester Matthias de Klerk veroordeelde de manier van protesteren, pleitend voor alternatieve manieren om meningen te uiten. Vandalen hebben begin deze week tientallen tuinkabouters vernield en in het bos gegooid in de populaire kabouterwegel in Nieuwkerken. Dit pad, dat al jarenlang een favoriete attractie voor kinderen is, werd in 2016 omgevormd tot een mini-sprookjesbos door buurtbewoners. Na de vernielingen doen initiatiefnemers Carina Verhouwen en Patrick Jans een oproep aan de gemeenschap om nieuwe tuinkabouters te doneren. Sommige beelden kunnen worden hersteld, maar veel zijn volledig vernietigd. Dit is niet de eerste keer dat de kabouter slachtoffer wordt van vandalisme. Ook in 2020 was er een vergelijkbaar incident. De buurtbewoners hopen de magische plek voor kinderen opnieuw te herstellen en vragen iedereen om bij te dragen aan het initiatief. En de stad Aalst heeft het voetpad op het Statieplein opengebroken om de oorzaken van rioleringsproblemen te onderzoeken na klachten van bewoners en horeca-uitbaters over stank- en wateroverlast. Inspectie wees op twee problemen. Een verzakking in een oud rioleringsstelsel bij een gebouw met een Afrikaanse supermarkt dat zal worden aangesloten op de nieuwe riolering. Daarnaast veroorzaakte hevige regenval heurginder bij cafés aan de andere zijde van het plein. De stad blijft de situatie opvolgen en benadrukt het belang van investeringen in het rioolnetwerk. Meldingen van nieuwe problemen kunnen via de website van de stad worden gedaan. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 22 mei. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.

engeltjes die rondvliegen op deze vrijdagmiddag op de radio. There must be an angel playing with my heart. Dat was Eurythmics. Andreas Dorau heeft in 97 dit fijne nummer gemaakt. Girls in Love. Straks Jocelyn Brown and Somebody Else's Guy. Yeah.

fijne funky muziek van Jocelyn Brown op uw radio. Somebody Else's Guy. Straks komt Snow Patrol langs. Die waren er gisteren ook al op de radio. Maar nu met het nummer Just Say Yes. En ik ga er eerst deze nog voorzetten van Mark Morrison. Dit is Return of the Mac. Fijne vrijdag allemaal.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

hadden we nog Bob Sinclair en Sarah en Shaggy op radio met I Wanna. Er was de hit van Pomelien Thijs, Ik Moet Gaan, Ik Helemaal Nog Niet. En Jennifer Lopez met Get Right. Zo, het weekend komt eraan. Deze vrijdag voel je het al. Zeker met deze clubhouse muziek. Do It Again meets Billie Jean. Daarmee gaan we terug naar 83.

wel zo'n ding. Begin jaren 80, twee nummers door elkaar mixen. Do It Again en Billie Jean, dat was Clubhouse. Zometeen een nummer waarbij ik wed dat je gaat meezingen.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

bij RBS Radio de Classics, maar ook de hits. Dit was Zara Larsson met Midnight Sun. Neem je terug naar de jaren 74, 75 met dit nummer van The Connells. Zo, vrijdag bijna 2 uur, straks het nieuws en het weerbericht. Ik heb ook nog Vesta Williams met Once Bitten, Twice Shy.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genee, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar?
6: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.

Zo, welkom aan de andere zijde van twee uur. Het nieuws en het tweede bericht hebben we gehad. En natuurlijk ook fijne muziek. Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Me Now. Want we gaan razendsnel naar het weekend, het verlengde weekend. En hopelijk kan u dan wat genieten. En ook van het goede weer en de muziek hier bij RBS. Onder andere deze van Modern Talking. Dit is Brother Louie.

zon is er ook op de radio, uiteraard. Lieve La Vida Loca, dat was Ricky Martin. Straks Daan met Icon, Destiny's Child met Survivor. Maar eerst gaan we luisteren naar deze van

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

weet niet wat er ondertussen allemaal gebeurd is. Turn off the light. Er kan zoveel gebeuren dan. Hè. Dat was Nelly Furtado. Daarvoor Alex Warren met Fever Dream. Relaxte muziek op deze vrijdag namiddag. Nu van UB40. Sing our own song.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

volk op deze single Club Bizarre. Dat was Sam Harper, Alex Christensen, Alec. En natuurlijk, Faith, dus had u zeker en vast herkend. Herkent u ook deze van Madonna? Hier is Beautiful Stranger.

iets wat aparte naam voor een groep, maar het blijft wel hangen uiteraard. Johnny Hates Jazz met I Don't Wanna Be a Hero. Zo, bijna 3 uur. Ik ga er vandoor. Ik wens u een fijn verlengd weekend toe. Straks is er Christophe Henjonk om 4 uur. Voor de tijd nog Alana Dante en de Kreuners.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij versgemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 51 1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 3 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
3: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20ste keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20ste keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
0: En
3: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: een ongeschreven wet dat je deze plaat helemaal tot aan het gaatje moet laten draaien. Van The Cure was A Forest uit het begin van de jaren 80. Welkom in het lange weekend van RBS Radio. Want tot en met maandag is het weekend en het weer, ja, dat mag er ook zijn.
1: Christophe en Jan.
0: Met andere woorden, geniet ervan samen met de muziek van RBS Radio. En voor dat mag ik garant staan tot 6 uur vanavond. Alleen maar lekkere platen. Zoals dit hier van Donna Summer. Hier is de Hot

67, hit voor de Four Tops en Walk Away Renee. Op deze vrijdagavond. Zometeen Justin Bieber. Komt eraan met Baby. Maar eerst Avril Lavigne.

0: CS Activiteitenkalender.
1: In Laarne staat op zondag 21 juni een bijzonder ochtendconcert op het programma. In het kasteel van Laarne brengt gitarist en zanger Marcel de Groot een eerbetoon aan het werk van zijn vader, singer-songwriter Boudewijn de Groot. Tijdens het concert Marcel zingt Boudewijn neemt hij het publiek mee door een rijk repertoire met klassiekers zoals Welterusten, meneer de president, Het land van Maas en Waal en Jimmy. Tussen de nummers door vertelt de Groot ook verhalen en anekdotes uit de lange carrière van zijn vader. Het concert start al bij zonsopgang om 5:30 's ochtends in het kasteel van Laarne. Na afloop krijgen bezoekers nog koffie en een koffiekoek.

0: Felix Theeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

hit uit de jaren 80. Beds Are Burning. Shawn Mendes en Camila Cabello erachteraan. Señorita. Om toch nog even de zon extra te pushen. Zometeen Lily Allen met de Vier. 2009 is dat ook weer. Maar eerst keren we terug naar Belgisch werk van 1992. Dinky Toys. Oh, lekker zonnig. I Can Keep My Hands Off You. Een hele goede middag allemaal.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: beken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 22 mei. Dit is het regionale nieuws. Een brand heeft woensdag plaatsgevonden in de kelder van een appartementsgebouw in Dendermonde, specifiek aan een elektriciteitscabine. De brand die rond 22:30 ontstond was snel onder controle, maar ongeveer 20 appartementen zaten nog zonder stroom door schade aan de kabel. Fluvius was bezig met de herstellingen die naar verwachting tegen gisteravond afgerond moesten zijn. De hulpdiensten hadden snel gereageerd en evacueerden enkele bewoners uit voorzorg, maar gelukkig waren er geen gewonden gevallen. De bewoners waren weer teruggekeerd naar hun appartement nadat de luchtkwaliteit was gecontroleerd. Betogers hebben woensdagmiddag een pro-Palestijnse actie gevoerd aan de Universiteit Gent, waarbij ze het rectoraat bezetten. De politie kwam in grote getale opdagen, resulterend in 44 arrestaties. De actievoerders eisten een volledige verbreking van de banden met Israël, maar kregen geen gehoor van rector Petra de Sutter. Tijdens de ontruiming kwam het tot geweld tussen politie en enkele manifestanten. Twee politiemensen raakten licht gewond, terwijl ook een betoger onwel werd. De UGent geeft aan aanzienlijke schade en vandalisme vastgesteld aan verschillende gebouwen. Rector de Sutter stelde dat de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat en dat het recht op protest moet worden afgewogen tegen strafbare feiten. Burgemeester Matthias de Klerk veroordeelde de manier van protesteren, pleitend voor alternatieve manieren om meningen te uiten. Vandalen hebben begin deze week tientallen tuinkabouters vernield en in het bos gegooid in de populaire kabouterwegel in Nieuwkerken. Dit pad, dat al jarenlang een favoriete attractie voor kinderen is, werd in 2016 omgevormd tot een mini-sprookjesbos door buurtbewoners. Na de vernielingen doen initiatiefnemers Carina Verhouwen en Patrick Jansen oproep aan de gemeenschap om nieuwe tuinkabouters te doneren. Sommige beelden kunnen worden hersteld, maar veel zijn volledig vernietigd. Dit is niet de eerste keer dat de kabouter slachtoffer wordt van vandalisme. Ook in 2020 was er een vergelijkbaar incident. De buurtbewoners hopen de magische plek voor kinderen opnieuw te herstellen en vragen iedereen om bij te dragen aan het initiatief. En de stad Aalst heeft het voetpad op het Statieplein opengebroken om de oorzaken van rioleringsproblemen te onderzoeken na klachten van bewoners en horeca-uitbaters over stank- en wateroverlast. Inspectie wees op twee problemen. Een verzakking in een oud rioleringsstelsel bij een gebouw met een Afrikaanse supermarkt dat zal worden aangesloten op de nieuwe riolering. Daarnaast veroorzaakte hevige regenval heurginder bij cafés aan de andere zijde van het plein. De stad blijft de situatie opvolgen en benadrukt het belang van investeringen in het rioolnetwerk. Meldingen van nieuwe problemen kunnen via de website van de stad worden gedaan. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 22 mei. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Please and the Spirits in the Material World uit het begin van de jaren 80. Vrijdag 22 mei. Welkom in de avondspits en in het weekend van RBS Radio. Het zonnig weekend.
1: Christophe Hennejonk.
0: Ik mag bij jou blijven tot 6 uur. Met andere woorden, nog een uurtje. Nu met de Shakespeare's. En het is een beetje toepasselijk.

0: terug naar de jaren 60 met de Supremes. Come See About Me, een van hun vele hits. Zometeen in de weekend met Blinding Lights. Maar eerst een pret sigaretje roken met Afroman. Komt eraan met Cause I Got High.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

naar eind jaren 80 met Jason Donovan. Man was toen heel, heel populair samen met Kylie Minogue natuurlijk. Everyday, I Love You More. Pink Fucking Perfect erachteraan. Van ook alweer een jaar of 15 geleden. Zometeen Anastasia, I'm Out of Love. Had er nog iemand extra zon besteld? Wel, komt in orde. Dankzij dit hier uit het begin van de jaren 90 van Juan Luis Guerra.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

for Rent. 23 jaar is het ondertussen geleden toen dit een hit was. Zometeen RBS continu op je radio. Johan Pireens komt hier ook nog eens gezelschap houden vanavond. Dus je avond kan niet meer stuk. Blijf hangen op RBS Radio. Ik ben er.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: activiteitenkalender.
1: Op zondag 24 mei kan je in het Museumtheater in Sint-Niklaas terecht voor Bobijn, een beklijvende theatervoorstelling over dementie. Bobijn gaat over het langzaam vergeten van herinneringen en over wat dat doet met een mens en met zijn omgeving. De voorstelling biedt veel herkenning en reikt ook handvaten aan voor familieleden, mantelzorgers en zorgpersoneel. Na 5 jaar toeren en 46 voorstellingen doorheen Vlaanderen, van Roeselare tot Genk, sluit Bobijn haar tournee af in Sint-Niklaas. Mis deze laatste kans niet om deze warme en ontroerende voorstelling mee te beleven. Bobijn speelt op zondag 24 mei van 4 tot 5 in CC Sint-Niklaas. Daar zijn ook de tickets verkrijgbaar.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 22 mei. Dit is het regionale nieuws. Een brand heeft woensdag plaatsgevonden in de kelder van een appartementsgebouw in Dendermonde, specifiek aan een elektriciteitscabine. De brand die rond 22:30 ontstond was snel onder controle, maar ongeveer 20 appartementen zaten nog zonder stroom door schade aan de kabel. Fluvius was bezig met de herstellingen die naar verwachting tegen gisteravond afgerond moesten zijn. De hulpdiensten hadden snel gereageerd en evacueerden enkele bewoners uit voorzorg, maar gelukkig waren er geen gewonden gevallen. De bewoners waren weer teruggekeerd naar hun appartement nadat de luchtkwaliteit was gecontroleerd. Betogers hebben woensdagmiddag een pro-Palestijnse actie gevoerd aan de Universiteit Gent, waarbij ze het rectoraat bezetten. De politie kwam in grote getale opdagen, resulterend in 44 arrestaties. De actievoerders eisten een volledige verbreking van de banden met Israël, maar kregen geen gehoor van rector Petra de Sutter. Tijdens de ontruiming kwam het tot geweld tussen politie en enkele manifestanten. Twee politiemensen raakten licht gewond, terwijl ook een betoger onwel werd. De UGent geeft aan aanzienlijke schade en vandalisme vastgesteld aan verschillende gebouwen. Rector de Sutter stelde dat de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat en dat het recht op protest moet worden afgewogen tegen strafbare feiten. Burgemeester Matthias de Klerk veroordeelde de manier van protesteren, pleitend voor alternatieve manieren om meningen te uiten. Vandalen hebben begin deze week tientallen tuinkabouters vernield en in het bos gegooid in de populaire Kabouterwegel in Nieuwkerken. Dit pad, dat al jarenlang een favoriete attractie voor kinderen is, werd in 2016 omgevormd tot een mini-sprookjesbos door buurtbewoners. Na de vernielingen doen initiatiefnemers Carina Verhouwen en Patrick Jans een oproep aan de gemeenschap om nieuwe tuinkabouters te doneren. Sommige beelden kunnen worden hersteld, maar veel zijn volledig vernietigd. Dit is niet de eerste keer dat de kabouter slachtoffer wordt van vandalisme. Ook in 2020 was er een vergelijkbaar incident. De buurtbewoners hopen de magische plek voor kinderen opnieuw te herstellen en vragen iedereen om bij te dragen aan het initiatief. En de stad Aalst heeft het voetpad op het Statieplein opengebroken om de oorzaken van rioleringsproblemen te onderzoeken na klachten van bewoners en horeca-uitbaters over stank- en wateroverlast. Inspectie wees op twee problemen. Een verzakking in een oud rioleringsstelsel bij een gebouw met een Afrikaanse supermarkt dat zal worden aangesloten op de nieuwe riolering. Daarnaast veroorzaakte hevige regenval heurginder bij cafés aan de andere zijde van het plein. De stad blijft de situatie opvolgen en benadrukt het belang van investeringen in het rioolnetwerk. Meldingen van nieuwe problemen kunnen via de website van de stad worden gedaan. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 22 mei. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.

0: Nieuws.
1: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets, Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

konden we natuurlijk niet beginnen. Waarom zouden we Relight My Fire van Dan Hartman, 22 mei vandaag, een verlengd Pinksterweekend. Geen Funky Flash deze week. Ja, we vonden er gewoon geen. En wat we wel hebben is muziek van Alicia Myers, Earth, Wind and Fire, Atlantic Star, Chaka Khan. En zo dadelijk Miguel Brown met Close to Perfection voor jullie. Welkom in de Funk & Soul Show op RBS op deze vrijdag. Tot middernacht zijn we er weer in je radio. Onder andere ook met Bibi Ocean, Stay the Night.

Mugler Brown en Close to Perfection. En ja, wat mogen we verwachten wat onze ballads betreft? Wel, we hebben een hele mooie klaarstaan. De eerste is zo dadelijk aan de beurt van Chaka Khan, Through the Fire. Die hebben we al eens gehad, maar ik vond dat we zoiets hadden van ja, waarom niet eigenlijk? Maar eerst heb je geld nodig. Geld heb je nodig om te leven, om te eten, om van je vrije tijd te genieten en nog zoveel meer. En wie kan daar beter over zingen dan Collage? Hier zijn ze met Money in Your Pocket.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ja, Through the Fire. Ik was even afgeleid, want er was iets op de grond gevallen. Ja, zo, dat kan allemaal gebeuren natuurlijk. Maar goed, laten we het niet aan ons hart komen. Het is avond, het is vrijdag. Dan mag je het al even stilmaken op de radio. Dan gaan ze denken van, oei, er is iets gebeurd. Wat nu weer? Helemaal niet. Patrice Rushen nu in RBS, bij RBS met Forget Me Nots.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss.

Atlantic Star en Armed and Dangerous in the Funk and Soul Show. En daarvoor nog Alicia Meijers, die je hoorde met You Get the Best. Zo gaan we naar het nieuws van 9 uur, het regionale nieuws met Bart Spilleers. Die is intussen binnengevlogen. Goed bezweet, want het blijkt al warm weer te zijn. Trouwens, het komende weekend ook warme dagen. We gaan naar een 24 graden, zelfs op zaterdag en zondag veel zon. We kunnen de regen eindelijk een beetje achter ons laten. Alhoewel, er moet nog veel regen vallen, zo zie je maar. Zo dadelijk heb ik voor jou de Serpentines en het vuur van Earth, Wind & Fire om het eerste uurtje FSS af te ronden. Maar

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio.

0: RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 22 mei. Dit is het regionale nieuws. Een brand heeft woensdag plaatsgevonden in de kelder van een appartementsgebouw in Dendermonde, specifiek aan een elektriciteitscabine. De brand die rond 22:30 ontstond was snel onder controle, maar ongeveer 20 appartementen zaten nog zonder stroom door schade aan de kabel. Fluvius was bezig met de herstellingen die naar verwachting tegen gisteravond afgerond moesten zijn. De hulpdiensten hadden snel gereageerd en evacueerden enkele bewoners uit voorzorg, maar gelukkig waren er geen gewonden gevallen. De bewoners waren weer teruggekeerd naar hun appartement nadat de luchtkwaliteit was gecontroleerd. Betogers hebben woensdagmiddag een pro-Palestijnse actie gevoerd aan de Universiteit Gent, waarbij ze het rectoraat bezetten. De politie kwam in grote getale opdagen, resulterend in 44 arrestaties. De actievoerders eisten een volledige verbreking van de banden met Israël, maar kregen geen gehoor van rector Petra de Sutter. Tijdens de ontruiming kwam het tot geweld tussen politie en enkele manifestanten. Twee politiemensen raakten licht gewond, terwijl ook een betoger onwel werd. De UGent geeft aan aanzienlijke schade en vandalisme vastgesteld aan verschillende gebouwen. Rector de Sutter stelde dat de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat en dat het recht op protest moet worden afgewogen tegen strafbare feiten. Burgemeester Matthias de Klerk veroordeelde de manier van protesteren, pleitend voor alternatieve manieren om meningen te uiten. Vandalen hebben begin deze week tientallen tuinkabouters vernield en in het bos gegooid in de populaire kabouterwegel in Nieuwkerken. Dit pad, dat al jarenlang een favoriete attractie voor kinderen is, werd in 2016 omgevormd tot een mini-sprookjesbos door buurtbewoners. Na de vernielingen doen initiatiefnemers Carina Verhouwen en Patrick Jansen oproep aan de gemeenschap om nieuwe tuinkabouters te doneren. Sommige beelden kunnen worden hersteld, maar veel zijn volledig vernietigd. Dit is niet de eerste keer dat de kabouter slachtoffer wordt van vandalisme. Ook in 2020 was er een vergelijkbaar incident. De buurtbewoners hopen de magische plek voor kinderen opnieuw te herstellen en vragen iedereen om bij te dragen aan het initiatief. En de stad Aalst heeft het voetpad op het Statieplein opengebroken om de oorzaken van rioleringsproblemen te onderzoeken na klachten van bewoners en horeca-uitbaters over stank- en wateroverlast. Inspectie wees op twee problemen. Een verzakking in een oud rioleringsstelsel bij een gebouw met een Afrikaanse supermarkt dat zal worden aangesloten op de nieuwe riolering. Daarnaast veroorzaakte hevige regenval heurginder bij cafés aan de andere zijde van het plein. De stad blijft de situatie opvolgen en benadrukt het belang van investeringen in het rioolnetwerk. Meldingen van nieuwe problemen kunnen via de website van de stad worden gedaan. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 22 mei. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Ofwel is het Madonna, maar dan in een andere vorm gegoten. Ofwel is het gewoon Brenda K. Starr met Picking Up Pieces. En er staat een verkeerde titel in mijn database. Er stond normaal What You See Is What You Get. Maar dat klopt niet volledig. Dat zit in de tekst verwerkt. Maar goed, vergissen is menselijk, zeggen ze altijd wel. Hè? Zo zie je maar. Goed, we zijn aan uur 2 begonnen van de funk en social op deze vrijdagavond. En ja, het wordt zomers weer. Dit weekend mag je in de zon gaan bakken en braden. Want het wordt namelijk warm. 25, 26 graden geven ze als maximum temperatuur. Zondag ook. En dan maandag nog veel meer. Dan zou het al 27 worden. En dinsdag zelfs 30 graden. Te veel dus. En dan komt er onweer. Hè? Je kent dat. Hè? Dat is typisch hier in België. Ja, maar goed. We laten het niet aan ons hart komen. Dus, en we hebben ook tijd voor wat live opname. En we hebben er eentje gevonden van de Commodores. Breakhouse. Je moet maar eens luisteren. Het dak gaat er gewoon compleet af.

Dat is een mooie gedachte van Jeffrey Osborne en BT Express. Your love is all I need. Ja, het zou wel zijn. Hè. Laten we het straks in de tweede band op RBS eens hebben over het fantastische woord. Seks. Ja, want daar heeft hij dus iets over gezongen en hij heeft daar zelfs mee gescoord. Hè. En hij heeft daar vooral mee gescoord begin jaren 80. Toen was dat plots zijn dada, blijkbaar. Want hij was wat gefrustreerd en hij wilde iets. Hij wilde iets van die ene vrouw die hij zo graag zag. En hij zei waarschijnlijk... You are my melody and you are my sexual healing. Maar You Are My Melody is niet van hem, maar van Change. En daar kan je nu 3 minuten en 38 seconden naar luisteren.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ja, hij schreef het bijna uit, hè, Marvin Gaye. Sexual Healing bij RBS. Ja, kijk, nu zondag is er weer helemaal regionaal. En daarvoor kan je jouw berichten insturen. redactie@rbs-radio.be. Niet vergeten. En zet er ook even bij natuurlijk... waarvoor, wat, wie, hoe enzovoort. Hè? Want Dirk, Kevin en Cole zitten weer klaar nu zondag. En ook een weerbericht is weer present. De weerman is dan ook weer van de partij, zo zie je maar. En zo gaat dat altijd maar door. Elke dag opnieuw 24 uur op 24. En ook, ja, we gaan op verplaatsing af en toe. En dat moet je ook maar eens in de gaten houden. Er is heel wat te doen deze zomer. Everybody Dance van Chic.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
6: Feel the rhythm of this funky night.

De jazzmuzikant in George Benson kwam naar boven met Shiver. Maar goed, desalniettemin hebben we een hele leuke Shimes mix, vocal mix gevonden van Feel Good, de grote hit van Fats and Small. Bekend ook natuurlijk met Turnaround en nog veel andere hits die ze hadden begin 2000, 2001. Toen dansten wij in de zomer allemaal op het strand. En toen was het ook mooi weer, toch in die zomer van 2001. En wat deed ik toen? Moet ik even goed nadenken. Volgens mij was ik op vakantie naar... Ja, dat moet een Grieks eiland geweest zijn of zoiets. Of ja, toch iets in die richting, denk ik. Of zat ik dan aan zee of in de Ardennen of in Limburg? Ja, dat zou ook wel kunnen. Maar goed. De voorlaatste om uur 2 van de Funk & Soul Show allicht af te ronden. Ik heb zo dadelijk nog een hele leuke van Chocolate Milk. Maar eerst dus Feel Good van Fats & Small.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Westmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Mark Sedane en One Minute From Love. Uur 3 van de Funk & Soul Show bij RBS. Met muziek van D-Train, Delegation, Donna Allen zit erbij. Michael McDonald, je mag de ballad leveren. En de Shapeshifters komen er straks ook weer aan. Met een van hun minder bekende hits, maar toch een mooie hit om nog eens te draaien. Maar ik heb voor jou zo dadelijk ook nog Conor Abrams, bekend van Trapped, met een van zijn andere singles, How Soon We Forget. Maar eerst moeten we het hebben over de hete patatten van LaToya Jackson en over de patatten die ik graag eet. Ik eet graag frieten. En wat doe ik daarbij bij die frieten? Wel, mayonaise. En dan moet je daar ook 2 stuks vlees bij rekenen. Bij mij is dat zeker en vast, stevast een zigeunerstuk. En ook nog af en toe een curryworst of een viandel. Dat vind ik het lekkerste. De babbetjes in tomatensaus en het stoofvlees vind ik wat minder. Maar goed, desalniettemin, ik geniet af en toe van een pakje friet. Een klein pakje is voldoende. En er mag altijd zout op. Voor degenen die zin hebben om dat een van de komende dagen voor mij eens te komen brengen. Graag, laat iets weten. Dat doe je, Jackson, dus. En

The Truth We Have van Cornel Abrams. Je hoort het maar, het was een remix. Dit is nooit uitgebracht in... of nooit een hit geweest, beter, in Vlaanderen. Laat staan in de Benelux. Maar het werd wel heel veel gedraaid in discotheken, uiteraard. Dat mag af en toe wel eens. Waar is de tijd naartoe, de discotheken? Dat wordt een dun bezaaid groepje tegenwoordig. Maar goed, desalniettemin, zo dadelijk de derde ballad van vanavond. Dat is eentje van Michael McDonald. Hij had maar een aantal hits, onder andere met Patty Austin. Weet je nog wel die fameuze hit, Yamo Be There. On My Own was met Patty Austin, ja. Yamo Be There was met... Wie was dat nu weer? Was het met David Grant en Michael McDonald? Ja, inderdaad. En dan had hij nog een solo hit, onder andere met Sweet Freedom. En met de Doobie Brothers, waar hij een vervanging deed voor de zanger die daar vertrokken was, had hij nog een hit in 1979 met What a Fool Believes. En dit zijn de Shapeshifters.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

begin jaren 80 werd er een nieuwe genre gelanceerd. Dat was de zogenaamde jaagdrock. Maar het is geen rockmuziek natuurlijk, alhoewel dat het de context ervan misschien door rockartiesten werd gemaakt. Toto was daar bijvoorbeeld ook bij, maar het is verder nooit bij rock. Het is bij rock gebleven voor Toto. Maar de jaagdrock werd vooral door Christopher Cross, Michael McDonald en Stevie Dan geproduceerd. Was toch wel bijzonder, moet ik zeggen. I keep forgetting Michael McDonald. En nu een long version, de albumversie van Put a Little Love on Me van Devagation.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Brian Payne van de fantastische Maze samen met Donna Allen in dit geval. Ja, het is dus wat anders. We hebben met Frankie Beverly uiteraard al heel veel samengewerkt. Maar ook met Donna Allen was dat het geval. De zangeres die oorspronkelijk backing vocals deed bij Chic en daarna nog bij een aantal andere bands. Zonder succes, dan begon ze het solo en uiteindelijk werd ze opgepikt om deze fantastische productie op te nemen. En Bart is intussen terug binnengekomen in de studio, dus die brengt het regionale nieuws, het laatste bulletin voor vandaag. Morgen is er weer een nieuw om 7 uur. En daarvoor heb ik deze Keep On van D-Train. Zo dadelijk meer, blijf hangen, tot zo.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profijl, Sijs Bruggeman.

0: onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
0: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suisbruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 11 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag vrijdag 22 mei. Dit is het regionale nieuws. Een brand heeft woensdag plaatsgevonden in de kelder van een appartementsgebouw in Dendermonde, specifiek aan een elektriciteitscabine. De brand die rond 22:30 ontstond was snel onder controle, maar ongeveer 20 appartementen zaten nog zonder stroom door schade aan de kabel. Fluvius was bezig met de herstellingen die naar verwachting tegen gisteravond afgerond moesten zijn. De hulpdiensten hadden snel gereageerd en evacueerden enkele bewoners uit voorzorg, maar gelukkig waren er geen gewonden gevallen. De bewoners waren weer teruggekeerd naar hun appartement nadat de luchtkwaliteit was gecontroleerd. Betogers hebben woensdagmiddag een pro-Palestijnse actie gevoerd aan de Universiteit Gent, waarbij ze het rectoraat bezetten. De politie kwam in grote getalen opdagen, resulterend in 44 arrestaties. De actievoerders eisten een volledige verbreking van de banden met Israël, maar kregen geen gehoor van rector Petra de Sutter. Tijdens de ontruiming kwam het tot geweld tussen politie en enkele manifestanten. Twee politiemensen raakten licht gewond, terwijl ook een betoger onwel werd. De UGent geeft aan aanzienlijke schade en vandalisme vastgesteld aan verschillende gebouwen. Rector de Sutter stelde dat de veiligheid van studenten en medewerkers voorop staat en dat het recht op protest moet worden afgewogen tegen strafbare feiten. Burgemeester Matthias de Klerk veroordeelde de manier van protesteren, pleitend voor alternatieve manieren om meningen te uiten. Vandalen hebben begin deze week tientallen tuinkabouters vernield en in het bos gegooid in de populaire kabouterwegel in Nieuwkerken. Dit pad, dat al jarenlang een favoriete attractie voor kinderen is, werd in 2016 omgevormd tot een mini-sprookjesbos door buurtbewoners. Na de vernielingen doen initiatiefnemers Carina Verhouwen en Patrick Jans een oproep aan de gemeenschap om nieuwe tuinkabouters te doneren. Sommige beelden kunnen worden hersteld, maar veel zijn volledig vernietigd. Dit is niet de eerste keer dat de kabouter slachtoffer wordt van vandalisme. Ook in 2020 was er een vergelijkbaar incident. De buurtbewoners hopen de magische plek voor kinderen opnieuw te herstellen en vragen iedereen om bij te dragen aan het initiatief. En de stad Aalst heeft het voetpad op het Statieplein opengebroken om de oorzaken van rioleringsproblemen te onderzoeken na klachten van bewoners en horeca-uitbaters over stank- en wateroverlast. Inspectie wees op twee problemen. Een verzakking in een oud rioleringsstelsel bij een gebouw met een Afrikaanse supermarkt dat zal worden aangesloten op de nieuwe riolering. Daarnaast veroorzaakte hevige regenval heurginder bij cafés aan de andere zijde van het plein. De stad blijft de situatie opvolgen en benadrukt het belang van investeringen in het rioolnetwerk. Meldingen van nieuwe problemen kunnen via de website van de stad worden gedaan. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, vrijdag 22 mei. Graag tot morgen.
2: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

er werd dan nog gescratcht ook. Dat is Bruno Mars, ten voeten uit, zo zie je maar. Fantastische single dus. You Are My Treasure, inderdaad. Ik vind dat hij toch iets zonderling heeft. Maar goed, desalniettemin het laatste uur van de Funk & Soul Show bij RBS. Ja, en wat gaan we doen? Wel nog goede muziek draaien. I Don't Want To Be A Freak, But I Can't Help It. Dat is een van de singles van Dynasty. Verbazingwekkend, ze willen geen freak worden, maar eigenlijk mogen ze dat wel, want anders zouden ze deze muziek toch niet maken, volgens mij. Maar goed, we laten het niet aan ons hart komen. Dus tot middernacht nog een uurtje goed doorgaan. En dan zijn we weer klaar voor deze vrijdagavond.

Iemand die we nog niet veel gehoord hebben in de funk en soul show. Leonard Grant bij RBS met Living Your Good Thing. Ja, dat moet je vooral doen. Genieten van het leven. Het wordt mooi weer. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen voor degenen die het nog niet gehoord of gevonden hebben. Meteo 7 doet dat ook op zondag, uiteraard. Het wordt dus warm weer. Morgen kan je alvast bakken en braden in de zon bij een temperatuur van zelfs mogelijk 28 graden. En ook zondag is dat het geval. Er kan zelfs een 30 graden in zitten in de Kempen en op de Kempens, hoe noemen ze dat? Vlakten. Ja, zo zit dat. Aan de kust is het iets frisser. Dat komt omdat daar een zeebries opsteekt in de namiddag. S'nachts koelt het toch nog mooi af, 14 graden. Maar goed, dat zal zo blijven tot dinsdag. Maandag en dinsdag zijn zelfs nog warmere dagen. Dan mogen we zelfs een zomerse 30 graden verwelkomen. Dus de airco's mogen bovengehaald worden. Maar goed, en dan krijgen we vanaf woensdag toch wat minder warm weer. Het zal wel nog zonnig blijven, maar de temperaturen zakken dan terug naar een gemiddelde van 20 graden. En er kan af en toe wel eens een buitje bij zitten. Zo dadelijk de laatste ballet in de Funk & Soul Show. Maar eerst Evelyn Champagne King, of Champagne King, met Your Favorite Personal Touch.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Je zal het nooit geloven, hè? Maar ze hebben dus zeer goed geluisterd naar Boys to Men. Wie is dit? Take That. Jawel, met Robbie Williams, Mark Owen. En hoe noemt die andere? Gary Barwell onder andere, die daar ook een beetje de leadzang voor zijn rekening neemt. Dit is Take That. En ze hadden een Odyssey-versie van Love Ain't Here Anymore gemaakt. En dan zou je zeggen van, is dit ooit een hit geweest? Ja, toch wel, maar bescheiden. Eerder een radio-hit dus eigenlijk. En nu gaan we elke minuut gebruiken om 5-star op je los te laten. Je mag er een zevental minuten naar luisteren. Ik ben even de titel kwijt. Maar goed, desalniettemin, een van die hits, radio-hits, en vooral een grote hit in Amerika en Australië.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Gil Adams met een single die eigenlijk eerst niet werd uitgebracht, maar dan toch wel Emergency. We zijn toe aan de voorlaatste. Dat is eentje van George Duke. Die mag ook nog eens op de proppen komen met een van zijn fantastische producties. En dan zit het er weer op voor vanavond. Hier is hij dus. En wat zegt hij voor vanavond? I want you for myself. Ja. Hij is verliefd, hè?

0: is the final funky track on tonight's Funk and Soul Show. Have a good night and keep the funk 24 hours a day.
1: Ja, het wiep hier even mis, want wat knopjes vergeten in te drukken en zo. Maar goed, we zijn er door voor vanavond. De Funk & Soul Show is weer ten einde. Volgende week zijn we weer uiteraard. Zelfde uur, zelfde tijd. Maak er een fantastisch zomersweekend en zomerse week van. Hou je taai en tot

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatie.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.